0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief, jouw classics, jouw leven.

0: Zoals jullie is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radioactief. Actief. Actief.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: De NMBS schrapt vanaf vandaag tot en met vrijdag dagelijks 100 treinen vanwege de extreme hitte. Veel oudere treinen hebben geen airco en volgens de spoorwegmaatschappij is het niet meer verantwoord om die nu te laten rijden. Reizigers krijgen het advies om de NMBS-app goed op te volgen, de spits te vermijden en voldoende water mee te nemen. In het Brusselse Ukkel is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een vermoedelijke steekpartij. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toestand is onduidelijk. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en onderzoekt de zaak. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrische centrum in Rekem als zijn vader. Het gaat wel om een andere campus, enkele kilometers verderop. Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. De seriemoordenaar krijgt momenteel ook €770.000 aan dwangsommen van de Belgische staat, omdat zijn internering jarenlang vertraging opliep. Ja, zijn bankrekening wordt nog goed gespekt. Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. De ontslagen vallen onder meer bij chauffeurs en sorteerders. In totaal werken er zo'n 800 mensen voor UPS in België, waarvan de meeste in Diegem. De 43-jarige Portugees Victor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. De club stelt hem straks officieel voor. Bruno werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer en won met FC Porto, de Portugese Supercup. Na tegenvallende resultaten werd hij daar ontslagen, waardoor hij al 1,5 jaar zonder club zat. Portugal heeft op het WK voetbal Oezbekistan verslagen met 5-0 en leidt in de groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die scoort op 6 verschillende WK's. Met 10 WK-doelpunten in totaal is hij nu ook de Portugese WK-topschutter aller tijden. Een record dat eerst op naam van Eusebio stond. De weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.
0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaak.

Ace of Base met Wheel of Fortune, het Rad van het Fortuin. 24 juni zijn we vandaag. Je luistert hierbij actief de komende twee uurtjes naar Breakfast Club met ondergetekende. En we hebben onder meer klaargezet Cream, White Room, Where Do You Go To, My Lovely, van Peter Sarstedt. En deze Go Like Eli Chai Coltrane. Goedemorgen en van harte welkom.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-t.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

Rustige plaats van Lionel Richie, Say You, Say Me. En de gemeente Maldegem gaat weer op zoek naar de strafste sportprestaties en de meeste gearrangeerde sportvrijwilligers. Kandidaten mogen zich nog melden tot aan het einde van de zomervakantie. Tijdens de jaarlijkse sportlaureatenhulde zet de gemeente Maldegem sportieve talenten in de bloemetjes. Die vindt plaats op woensdag 23 september om 19 uur in de Kaba. Naast opmerkelijke sportprestaties gaat er ook aandacht naar vrijwilligers, de onmisbare krachten die zich al minstens 10 jaar engageren. Kandidaten kunnen zich tot en met 31 augustus melden via maldegem.be/sportlaureatenhulde. Dit jaar deelt Maldegem ook opnieuw een publieksprijs uit. Uit alle inzendingen kan iedereen 5 topprestaties selecteren. De sportprestatie met de meeste stemmen wint de publieksprijs. Prijs 2026. Stemmen kan van 4 tot en met 18 september via de gemeentelijke website van Maldegem. Mijnmaldegem.be, zo is het, hè. Elton John, You Gotta Love Someone. Ja, ja. Iemand moet je lief hebben. You can-

0: Weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

La Marcel was dat uit 1968. Bonnie Tyler hadden we ook nog met Lost in France. En het is nu zaterdag 27 juni in Knesselaren moet je zijn. Want daar is er terug een jaarmarkt. Ze hebben de organisatie mogen overnemen van de middenstand. En hebben de avondmarkt zo nog wat meer kunnen opentrekken. Met nog meer standhouders en nog meer animatie heeft Knesselaren goed weer. Wat muziek, eten en drinken. En iedereen komt buiten. Ze beginnen er om 18 uur gestart met de kinder- en reclamestoet door het dorp. Dus nu zaterdag 27 juni moet je in Knesselaren zijn, ja. In de Centrumstraten. Brass in Pocket. The Pretenders.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Uit het Nederlandse safaripark Beekse Bergen is een mannelijke kuifmangabee ontsnapt. Het is een aap die is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren en is intussen al meerdere keren gespot in nabijgelegen dorpen. Zodra het kan, probeert het park het dier te verdoven om hem veilig terug te brengen. Hoe de aap kon ontsnappen is een raadsel, mogelijk zwom hij een gracht over, al is dat volgens het park zeer uitzonderlijk, maar het zou wel kunnen. Denen die hun legerdienst vervullen worden binnenkort naar Groenland gestuurd om er samen met beroepsmilitairen deel te nemen aan echte missies. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft een zinnen gezet op het gebied en wil dat al langer in handen krijgen vanwege strategische veiligheidsredenen. Donald Trump zal de WK-trofee overhandigen na de finale van het wereldkampioenschap voetbal in New Jersey. Dat heeft de FIFA-voorzitter Infantino gezegd. Trump eiste vorig jaar ook al een hoofdrol op bij het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Na de winst van Chelsea bleef hij toen opvallend lang tussen de feestende spelers op het podium staan. Dat hij nu van plan is, is ook niet helemaal duidelijk. De Keizer Karel Cup in de Blaarmeerse in Gent gaat dit weekend niet door. Het minivoetbaltoernooi, dat eigenlijk van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni gepland stond, is geannuleerd door de hitte. De Keizer Karel Cup noemt zichzelf het grootste minivoetbaltoernooi van Europa. Volgens de organisatie zakken jaarlijks zowat 400 ploegen en 5000 deelnemers af naar Gent. Maar dit jaar dus niet door de warmte. Ja, dan hebben we nog dit binnengelopen bericht. Jada Lynch, de 18-jarige dochter van Kim Kleisters, heeft voor het eerst meegetraind met de nationale basketbalvrouwen. Lynch is momenteel actief in de Verenigde Staten en is trots dat ze nu al mag proeven van het hoogste niveau bij de Belgian Cats. Lynch droomt ervan om over 2 jaar met de Cats op de Olympische Spelen in L.A. te staan. Vandaag en morgen erg heet, met volop zon en temperaturen tot 36 graden. 'S Nachts koelt het af tot 22 graden, maar vrijdag wordt het lokaal nog warmer. We halen plaatselijk 40 graden, 's nachts 25.
0: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Gloria Estefan en de Miami Sounds Machine 1988. Can't stay away from you. Nee, ik ga nog een uurtje bij jou blijven daar aan de andere kant van het radiotoestel. Je luistert naar Actief en met het tweede uur Breakfast Club op deze woensdag 24 juni. Goedemorgen als er pas bij komt. Straks hebben we voor jou The Shadows, U2 en deze Please Forgive Me, Brian Adams.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Backstabbers, die OJ's waren dat, 1972. En de gemeenteraad van Assenede, die komt morgen donderdag een laatste keer voor het zomerreces samen. Op de agenda staan 30 punten, onder meer de vaststelling van de jaarrekeningen van de gemeente en het OCMW. Een principiële beslissing over de aankoop van een voetbalterrein in Begoten en een nieuw plan voor burgerparticipatie. Verschillende interpellaties van oppositiepartijen zullen wel mogelijk zorgen voor een debat. PP Arnold, the first cut is the deepest en deze, the safety dance. Man without

0: Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
1: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Gabrielle and Dreams 1993. Diana Warwick, I'll Never Love This Way Again. En we begonnen met Shiny Happy People van R.E.M. En in opdracht van de Watergroep wordt vanaf vandaag woensdag 24 juni werken uitgevoerd ter hoogte van de Landsdijk 132 in Bassevelde. Tijdens die werken wordt het verkeer ter hoogte van Landsdijk 132 tijdelijk onderbroken. Gemotoriseerd verkeer moet een omleiding volgen via de Landsdijk en Hellenpolder. De omleiding geldt in beide rijrichtingen. De maatregelen helden tot en met 26 juni. Crying Roy Orbison.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
4: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Radio Actief. Actief.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Uit het Nederlandse safaripark Beekse Bergen is een mannelijke kuifmangabee ontsnapt. Het is een aap die is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren en is intussen al meerdere keren gespot in nabijgelegen dorpen. Zodra het kan, probeert het park het dier te verdoven om hem veilig terug te brengen. Hoe de aap kon ontsnappen is een raadsel, mogelijk zwom hij een gracht over, al is dat volgens het park zeer uitzonderlijk, maar het zou wel kunnen. Denen die hun legerdienst vervullen worden binnenkort naar Groenland gestuurd om er samen met beroepsmilitairen deel te nemen aan echte missies. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft een zinnen gezet op het gebied en wil dat al langer in handen krijgen vanwege strategische veiligheidsredenen. Donald Trump zal de WK-trofee overhandigen na de finale van het wereldkampioenschap voetbal in New Jersey. Dat heeft de FIFA-voorzitter Infantino gezegd. Trump eiste vorig jaar ook al een hoofdrol op bij het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Na de winst van Chelsea bleef hij toen opvallend lang tussen de feestende spelers op het podium staan. Dat hij nu van plan is, is ook niet helemaal duidelijk. De Keizer Karel Cup in de Blaarmeerse in Gent gaat dit weekend niet door. Het minivoetbaltoernooi, dat eigenlijk van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni gepland stond, is geannuleerd door de hitte. De Keizer Karel Cup noemt zichzelf het grootste minivoetbaltoernooi van Europa. Volgens de organisatie zakken jaarlijks zowat 400 ploegen en 5000 deelnemers af naar Gent. Maar dit jaar dus niet door de warmte. Ja, dan hebben we nog dit binnengelopen bericht. Jada Lynch, de 18-jarige dochter van Kim Kleisters, heeft voor het eerst meegetraind met de nationale basketbalvrouwen. Lynch is momenteel actief in de Verenigde Staten en is trots dat ze nu al mag proeven van het hoogste niveau bij de Belgian Cats. Lynch droomt ervan om over 2 jaar met de Cats op de Olympische Spelen in L.A. te staan. Vandaag en morgen erg heet, met volop zon en temperaturen tot 36 graden. 'S Nachts koelt het af tot 22 graden. Maar vrijdag wordt het lokaal nog warmer. We halen plaatselijk 40 graden, 's nachts 25.
0: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Restaurante Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
1: Restaurant Brasserie de Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant de Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja.

0: met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In Aalst is een grote rampoefening gehouden in en rond het administratief centrum. Zo werd getest hoe politie, brandweer en andere hulpdiensten nog beter kunnen samenwerken in noodsituaties. In totaal namen zo'n 300 hulpverleners en personeelsleden deel aan de oefening. In Sint-Niklaas komt er cameratoezicht aan het nieuwe sportkringpark. De drie camera's die staan er al, maar zijn nog niet actief. De stad Sint-Niklaas wil zo de aanhoudende overlast en het vandalisme aanpakken, onder meer door jongeren met fatbikes. In Gent is het aantal ritten met de fietstaxis op 4 jaar tijd meer dan verviervoudigd. Van 2000 ritten in 2022 naar ruim 8700 ritten vorig jaar. Minder mobiele mensen die kunnen zich voor €3 binnen de stadsring laten vervoeren. En de stad Gent die trekt extra middelen uit om het aantal ritten op te trekken naar 12.000 per jaar. Ook in Gent verzamelden zo'n 100 leerkrachten, oud-leerkrachten, ouders en leerlingen van het Atheneum Wispelberg onder de stadshal. Ze wilden hun steun betuigen aan de directeur van de stadsschool en die werd eerst aan de kant geschoven, maar mocht na hevig protest toch terugkeren. In Aalter wordt de ontvangst van jubilarissen die vrijdag gepland stond uitgesteld. Volgens het gemeentebestuur van Aalter is het daarvoor simpelweg te warm. In Zeveneken bij Locristi maken inwoners zich geen zorgen meer over de nieuwe eiken die er recent geplant zijn. De gemeente laat weten dat de 7 jonge bomen het goed doen en dat sommige exemplaren wat scheef staan is normaal. Jonge bomen die zijn nu eenmaal buigzaam, zegt schepen in Locristi Frederik Droesbeke. En tot slot, in Knesselaren, deelgemeente van Aalter, wordt zaterdagavond de 50ste avondmarkt gevierd. Voor deze gouden jubileumeditie worden opnieuw de centrumstraten van Knesselaren verkeersvrij gemaakt.
2: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: In Aalst is een grote rampoefening gehouden in en rond het administratief centrum. Zo werd getest hoe politie, brandweer en andere hulpdiensten nog beter kunnen samenwerken in noodsituaties. In totaal namen zo'n 300 hulpverleners en personeelsleden deel aan de oefening. In Sint-Niklaas komt er cameratoezicht aan het nieuwe sportkringpark. De drie camera's die staan er al, maar zijn nog niet actief. De stad Sint-Niklaas wil zo de aanhoudende overlast en het vandalisme aanpakken, onder meer door jongeren met fatbikes. In Gent is het aantal ritten met de fietstaxis op 4 jaar tijd meer dan verviervoudigd. Van 2000 ritten in 2022 naar ruim 8700 ritten vorig jaar. Minder mobiele mensen die kunnen zich voor €3 binnen de stadsring laten vervoeren. En de stad Gent die trekt extra middelen uit om het aantal ritten op te trekken naar 12.000 per jaar. Ook in Gent verzamelden zo'n 100 leerkrachten, oud-leerkrachten, ouders en leerlingen van het Atheneum Wispelberg onder de stadshal. Ze wilden hun steun betuigen aan de directeur van de stadsschool en die werd eerst aan de kant geschoven, maar mocht na hevig protest toch terugkeren. In Aalter wordt de ontvangst van jubilarissen die vrijdag gepland stond uitgesteld. Volgens het gemeentebestuur van Aalter is het daarvoor simpelweg te warm. In Zeveneken bij Locristi maken inwoners zich geen zorgen meer over de nieuwe eiken die er recent geplant zijn. De gemeente laat weten dat de 7 jonge bomen het goed doen en dat sommige exemplaren wat scheef staan is normaal. Jonge bomen die zijn nu eenmaal buigzaam, zegt schepen in Locristi Frederik Droesbeke. En tot slot, in Knesselare, deelgemeente van Aalter, wordt zaterdagavond de 50ste avondmarkt gevierd. Voor deze gouden jubileumeditie worden opnieuw de centrumstraten van Knesselare verkeersvrij gemaakt.
0: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radioactief. Jouw classics. Jouw muziek.

gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: then you kiss. Now you're doing the kiss and the twist. Twist, kiss, twist, kiss, twist, kiss. Ow, the kiss and the twist. Baby, you got it. Can't do without it.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geld-teruggarantie. Check amino-alliance.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Uit het Nederlandse safaripark Beekse Bergen is een mannelijke kuifmangabee ontsnapt. Het is een aap die is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren en is intussen al meerdere keren gespot in nabijgelegen dorpen. Zodra het kan, probeert het park het dier te verdoven om hem veilig terug te brengen. Hoe de aap kon ontsnappen is een raadsel, mogelijk zwom hij een gracht over, al is dat volgens het park zeer uitzonderlijk, maar het zou wel kunnen.

0: Denen die hun legerdienst vervullen worden binnenkort naar Groenland gestuurd om er samen met beroepsmilitairen deel te nemen aan echte missies. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft een zinnen gezet op het gebied en wil dat al langer in handen krijgen vanwege strategische veiligheidsredenen. Donald Trump zal de WK-trofee overhandigen na de finale van het wereldkampioenschap voetbal in New Jersey. Dat heeft de FIFA-voorzitter Infantino gezegd. Trump eiste vorig jaar ook al een hoofdrol op bij het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Na de winst van Chelsea bleef hij toen opvallend lang tussen de feestende spelers op het podium staan. Dat hij nu van plan is, is ook niet helemaal duidelijk. De Keizer Karel Cup in de Blaarmeerse in Gent gaat dit weekend niet door. Het mini-voetbaltoernooi, dat eigenlijk van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni gepland stond, is geannuleerd door de hitte. De Keizer Karel Cup noemt zichzelf het grootste mini-voetbaltoernooi van Europa. Volgens de organisatie zakken jaarlijks zowat 400 ploegen en 5000 deelnemers af naar Gent. Maar dit jaar dus niet door de warmte. Ja, dan hebben we nog dit binnengelopen bericht. Jada Lynch, de 18-jarige dochter van Kim Kleisters, heeft voor het eerst meegetraind met de nationale basketbalvrouwen. Lynch is momenteel actief in de Verenigde Staten en is trots dat ze nu al mag proeven van het hoogste niveau bij de Belgian Cats. Lynch droomt ervan om over 2 jaar met de Cats op de Olympische Spelen in L.A. te staan. Vandaag en morgen erg heet, met volop zon en temperaturen tot 36 graden. 'S Nachts koelt het af tot 22 graden. Maar vrijdag wordt het lokaal nog warmer. We halen plaatselijk 40 graden, 's nachts 25.
1: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Ja, het is vandaag terug broeierig warm met veel zon. De temperaturen die lopen op van 33 graden aan zee tot 37 graden in stedelijke gebieden. Later op de dag is een lokaal warmteonweer niet uit te sluiten. De wind die blijft meestal zwak en draait van zuidoost naar veranderlijk, terwijl aan zee een zeebries voor wat verkoeling zorgt. Vannacht blijft het dan helder en warm met minima tussen 18 en 23 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. De maxima die schommelen ook donderdag tussen 30 graden aan zee en 37 graden in het centrum.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Nee tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De brandweer gaat staken voor onbepaalde duur vanaf zaterdag. Dat hebben de vakbonden gezegd in een persbericht. Ze zijn het niet eens met de hervormingen bij de brandweer. De brandweer zal wel komen in dringende gevallen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke oproepen. Twee VZW's die palliatieve zorg aanbieden in Antwerpen zouden geld hebben verduisterd. Bij 9 huiszoekingen in een fraudeonderzoek is de bestuurster van de VZW's opgepakt, een vrouw van 55. Ze zou geld naar een privérekening hebben overgeschreven en subsidies op een privérekening hebben laten toekomen. Er is ook 100.000 euro cash in beslag genomen, net als 2 Mercedes'en. De vrouw komt vandaag nog voor de onderzoeksrechter. Nooit eerder zijn er in ons land zoveel vennootschappen opgericht. In totaal gaat het om 44.000 vennootschappen tussen 1 mei 25 en 30 april 26. Een stijging van 4,5% blijkt uit cijfers van de notarissen. Vooral in Wallonië zit het aantal oprichtingen in de lift. De meeste oprichters van een vennootschap zijn tussen 25 en 40. In Frankrijk is een besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest. Daar is op dit moment een grote epidemie aan de gang. Meer dan 1000 mensen raken al besmet. 245 zijn gestorven. Het is niet duidelijk hoe de Fransman eraan toe is. Voorlopig bestaat er ook geen vaccin tegen de gevaarlijke variant. Verzekeraars schatten dat er nog 1000 schepen vast liggen in de Persische Golf door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de zeestraat van Hormuz. Sinds die opgeheven is, gaat het daar wel elke dag een beetje vlotter, zegt de Koninklijke Belgische Redersvereniging. Om veiligheidsredenen wordt er niet gezegd welke Belgische schepen daar liggen te wachten. Volop zon en erg warm, 37 graden. Vanavond erg warm, een minima van 8, 22 graden. Morgen van hetzelfde laken een broek. En vrijdag nog warmer met maxima tot zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag 38 graden, zondag 30.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics, jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-tegelhuis.be.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Aalst is een grote rampoefening gehouden in en rond het administratief centrum. Zo werd getest hoe politie, brandweer en andere hulpdiensten nog beter kunnen samenwerken in noodsituaties. In totaal namen zo'n 300 hulpverleners en personeelsleden deel aan de oefening. In Sint-Niklaas komt er cameratoezicht aan het nieuwe sportkringpark. De 3 camera's die staan er al, maar zijn nog niet actief. De stad Sint-Niklaas wil zo de aanhoudende overlast en het vandalisme aanpakken, onder meer door jongeren met fatbikes. In Gent is het aantal ritten met de fietstaxis op 4 jaar tijd meer dan verviervoudigd. Van 2000 ritten in 2022 naar ruim 8700 ritten vorig jaar. Minder mobiele mensen die kunnen zich voor €3 binnen de stadsring laten vervoeren. En de stad Gent die trekt extra middelen uit om het aantal ritten op te trekken naar 12.000 per jaar. Ook in Gent verzamelden zo'n 100 leerkrachten, oud-leerkrachten, ouders en leerlingen van het Atheneum Wispelberg onder de stadshal. Ze wilden hun steun betuigen aan de directeur van de stadsschool en die werd eerst aan de kant geschoven, maar mocht na hevig protest toch terugkeren. In Aalter wordt de ontvangst van jubilarissen die vrijdag gepland stond uitgesteld. Volgens het gemeentebestuur van Aalter is het daarvoor simpelweg te warm. In Zeveneken bij Locristi maken inwoners zich geen zorgen meer over de nieuwe eiken die er recent geplant zijn. De gemeente laat weten dat de 7 jonge bomen het goed doen en dat sommige exemplaren wat scheef staan is normaal. Jonge bomen die zijn nu eenmaal buigzaam, zegt schepen in Locristi Frederik Droesbeke. En tot slot, in Knesselare, deelgemeente van Aalter, wordt zaterdagavond de 50ste avondmarkt gevierd. Voor deze gouden jubileumeditie worden opnieuw de centrumstraten van Knesselare verkeersvrij gemaakt.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Vanmiddag schijnt de zon onbarmhartig fel en wordt het extreem heet met 37 graden. Ook vanavond nog lang snikheet en vannacht koelt het amper af tot 22 graden. Morgen hetzelfde lome weer. Vrijdag piekt de hittegolf met 40 graden. Tijdens het weekend stijgt de kans op hevig onweer met zaterdag 38 graden en zondag een koelere 30 graden.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: In Aalst is een grote rampoefening gehouden in en rond het administratief centrum. Zo werd getest hoe politie, brandweer en andere hulpdiensten nog beter kunnen samenwerken in noodsituaties. In totaal namen zo'n 300 hulpverleners en personeelsleden deel aan de oefening. In Sint-Niklaas komt er cameratoezicht aan het nieuwe sportkringpark. De drie camera's die staan er al, maar zijn nog niet actief. De stad Sint-Niklaas wil zo de aanhoudende overlast en het vandalisme aanpakken, onder meer door jongeren met fatbikes. In Gent is het aantal ritten met de fietstaxis op 4 jaar tijd meer dan verviervoudigd. Van 2000 ritten in 2022 naar ruim 8700 ritten vorig jaar. Minder mobiele mensen die kunnen zich voor 3 euro binnen de stadsring laten vervoeren. En de stad Gent die trekt extra middelen uit om het aantal ritten op te trekken naar 12.000 per jaar. Ook in Gent verzamelden zo'n 100 leerkrachten, oud-leerkrachten, ouders en leerlingen van het Atheneum Wispelberg onder de stadshal. Ze wilden hun steun betuigen aan de directeur van de stadsschool en die werd eerst aan de kant geschoven, maar mocht na hevig protest toch terugkeren. In Aalter wordt de ontvangst van jubilarissen die vrijdag gepland stond uitgesteld. Volgens het gemeentebestuur van Aalter is het daarvoor simpelweg te warm. In Zeveneken bij Locristi maken inwoners zich geen zorgen meer over de nieuwe eiken die er recent geplant zijn. De gemeente laat weten dat de 7 jonge bomen het goed doen en dat sommige exemplaren wat scheef staan is normaal. Jonge bomen die zijn nu eenmaal buigzaam, zegt schepen in Locristi Frederik Droesbeke. En tot slot, in Knesselaren, deelgemeente van Aalter, wordt zaterdagavond de 50ste avondmarkt gevierd. Voor deze gouden jubileumeditie worden opnieuw de centrumstraten van Knesselaren verkeersvrij gemaakt.
2: Radioactief, de hele dag door.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Eigenaars van elektrische wagens hebben het deze dagen misschien gemerkt. Het opladen van de wagen duurt wat langer dan normaal of wordt zelfs tijdelijk on hold gezet. Niks om te vrezen, de wagen is niet stuk, maar het kan wel liggen aan een reeks oorzaken die verbonden zijn aan de extreme temperaturen. Het stroomnet kan overbevraagd zijn. De batterij kan bijvoorbeeld te warm worden. Ja, dan wordt die gekoeld en als ze echt te warm wordt, dan stopt het laden. De wagen beschermt dus zichzelf. Je zet je auto tijdens het laden indien mogelijk best in de schaduw en anders stel je je laadsessie best uit tot het wanneer een beetje is afgekoeld. 's Avonds of 's nachts dus. Het overige nieuws dan. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Dat heeft ze aangekondigd op een persconferentie. De twijfels over Hendricks' toekomst waren er al langer, maar ik voel dat het de juiste beslissing is, zegt ze. Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. 2 jaar geleden werd ze nog Europees kampioene. Luna Hendricks is 26. De stad Gent is veroordeeld voor onopzettelijke doding na de storm Ciarán 3 jaar geleden, dat zegt de advocaat. Wat gebeurde er? Wel, tijdens die storm kwam namelijk een dame van 65 en ook een kindje van 5 in een park in Gent om het leven. De rechter oordeelde dat het bomenbeleid van de stad Gent gebrekkig is. De stad zegt dat het hier om een ongeluk gaat, dat het overmacht is en dat niemand hier iets aan had kunnen doen. De stad Gent gaat in elk geval in beroep. Ja, het was nog nooit zo warm op 24 juni sinds het begin van de metingen. Vanmiddag werd het al 33,2 in Ukkel. Het officiële record, dat kennen we later vandaag. En donderdag op vrijdag krijgen we wellicht de warmste nacht ooit. En dan de weersverwachting. Volop zonnen, dus erg warm, 37 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer. Lokaal zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag 38 graden, zondag een graad of 30. En vanaf maandag wordt het koeler.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weiën, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: 5 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Eigenaars van elektrische wagens hebben het deze dagen misschien gemerkt. Het opladen van de wagen duurt wat langer dan normaal of wordt zelfs tijdelijk on hold gezet. Niks om te vrezen, de wagen is niet stuk, maar het kan wel liggen aan een reeks oorzaken die verbonden zijn aan de extreme temperaturen. Het stroomnet kan overbevraagd zijn. De batterij kan bijvoorbeeld te warm worden, ja, dan wordt die gekoeld. En als ze echt te warm wordt, dan stopt het laden. De wagen beschermt dus zichzelf. Je zet je auto tijdens het laden indien mogelijk best in de schaduw. En anders stel je je laadsessie best uit tot het wanneer een beetje is afgekoeld. 'S avonds of 's nachts dus. Het overige nieuws dan. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen, dat heeft ze aangekondigd op een persconferentie. De twijfels over Hendricks toekomst waren er al langer, maar ik voel dat het de juiste beslissing is, zegt ze. Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. 2 jaar geleden werd ze nog Europees kampioene. Luna Hendricks is 26. De stad Gent is veroordeeld voor onopzettelijke doding na de storm Ciarán 3 jaar geleden, dat zegt de advocaat. Wat gebeurde er? Wel, tijdens die storm kwam namelijk een dame van 65 en ook een kindje van 5 in een park in Gent om het leven. De rechter oordeelde dat het bomenbeleid van de stad Gent gebrekkig is. De stad zegt dat het hier om een ongeluk gaat, dat het overmacht is en dat niemand hier iets aan had kunnen doen. De stad Gent gaat in elk geval in beroep. Ja, het was nog nooit zo warm op 24 juni sinds het begin van de metingen. Vanmiddag werd het al 33,2 in Ukkel. Het officiële record, dat kennen we later vandaag. En donderdag op vrijdag krijgen we wellicht de warmste nacht ooit. En dan de weersverwachting. Volop zonnen, dus erg warm, 37 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer. Lokaal zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag 38 graden, zondag een graad of 30. En vanaf maandag wordt het koeler.
0: Jouw classics, de hele dag door. Radioactief. Actief, de muziek van jouw leven.

Decoratie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Ja, het is vandaag terug broeierig warm met veel zon. De temperaturen die lopen op van 33 graden aan zee tot 37 graden in stedelijke gebieden. Later op de dag is een lokaal warmteonweer niet uit te sluiten. De wind die blijft meestal zwak en draait van zuidoost naar veranderlijk, terwijl aan zee een zeebries voor wat verkoeling zorgt. Vannacht blijft het dan helder en warm met minima tussen 18 en 23 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. De maxima die schommelen ook donderdag tussen 30 graden aan zee en 37 graden in het centrum.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
5: Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief. Actief, de muziek van jouw leven.
6: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?

0: weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: 72 tuigen zullen worden verhoord op het assiseproces tegen de aardappelboer uit Waardam, met die 4 jaar geleden zijn 2 jonge dochters ombracht. Het is beslist op de inleidende zitting in Brugge. De 47-jarige man staat ook terecht voor poging tot elektrocutie van zijn ex-vrouw. De vrouw zag haar ex-partner vandaag voor het eerst terug in de rechtbank. Het assiseproces gaat in september definitief van start. Het parket van Luik is een onderzoek gestart naar de dood van 2 jongeren in Sprimont. De tieners verdronken gisteren in een verlaten steengroeve nadat ze er met een groep vrienden in het water waren gesprongen om verkoeling te zoeken. De hulpdiensten kwamen te laat. Volgens de eerste bevindingen konden de slachtoffers niet zwemmen. De aanhoudende hitte zorgt voor veel zwaardere pollenallergieën en astmaklachten. Dat blijkt uit een 20-jarige studie van de KU Leuven bij honderdduizenden patiënten. Volgens professor Gijs Pottelberg verdubbelt de kans op het ontwikkelen van hooikoorts bij dit extreem warme weer. De Franse arts bij wie ebola is vastgesteld bleek gisteren nog gewoon aan boord te zitten van een Air France vlucht van Kinshasa naar Parijs. De luchtvaartmaatschappij heeft de passagierslijst overhandigd aan de Franse overheid die alle medereizigers contacteert. De arts liep het virus op tijdens een hulpmissie in Congo waar de epidemie al meer dan 1000 mensen het leven kost. Charleroi en Standard spelen komend voetbalseizoen al hun onderlinge wedstrijden achter gesloten deuren zonder supporters. Dat heeft het disciplinair comité beslist na de zware supportersrellen en veldbestorming van vorige maand. De clubs krijgen ook elk een boete van €10.000, maar kunnen nog in beroep. Vanavond nog lang zonnig en warm en ook vannacht koelt het amper af met minima rond 23 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en halen we 7 tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal uitschieters tot 39 en 40 graden. In het weekend stijgt de kans op onweer. Zaterdag nog steeds warm tot 38 graden. Zondag koelt het af tot 30 graden.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: In Aalst is een grote rampoefening gehouden in en rond het administratief centrum. Zo werd getest hoe politie, brandweer en andere hulpdiensten nog beter kunnen samenwerken in noodsituaties. In totaal namen zo'n 300 hulpverleners en personeelsleden deel aan de oefening. In Sint-Niklaas komt er cameratoezicht aan het nieuwe sportkringpark. De 3 camera's die staan er al, maar zijn nog niet actief. De stad Sint-Niklaas wil zo de aanhoudende overlast en het vandalisme aanpakken, onder meer door jongeren met fatbikes. In Gent is het aantal ritten met de fietstaxis op 4 jaar tijd meer dan verviervoudigd. Van 2000 ritten in 2022 naar ruim 8700 ritten vorig jaar. Minder mobiele mensen die kunnen zich voor 3 euro binnen de stadsring laten vervoeren. En de stad Gent die trekt extra middelen uit om het aantal ritten op te trekken naar 12.000 per jaar. Ook in Gent verzamelden zo'n 100 leerkrachten, oud-leerkrachten, ouders en leerlingen van het Atheneum Wispelberg onder de stadshal. Ze wilden hun steun betuigen aan de directeur van de stadsschool en die werd eerst aan de kant geschoven, maar mocht na hevig protest toch terugkeren. In Aalter wordt de ontvangst van jubilarissen die vrijdag gepland stond uitgesteld. Volgens het gemeentebestuur van Aalter is het daarvoor simpelweg te warm.

0: is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

0: Radio Actief. Jouw classics, jouw leven.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

11 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radioactief.